Mijn zwiegervader leidt mij heen. Een koek over de mooi voorbij.